0: waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 4G Up Radio. Music, no filter.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarros in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. En tot zover het nieuws.
2: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
2: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. En tot zover het nieuws.
2: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
2: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. En tot zover het nieuws.
2: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bewoners van 9 geëvacueerde Spaanse dorpen mogen weer naar huis. De branden woedden vooral in de provincie Avila en de regio Madrid en troffen ook een deel van Toledo. In die provincie blijven nog 2 gemeenten ontruimd. Ook veel wegen werden maandagavond weer vrijgegeven. Het cruiseschip De Otella vertrok vanuit Nijmegen met 140 passagiers richting Straatsburg, maar haalt die bestemming door de lage waterstanden waarschijnlijk niet. Kapitein Seybrand zegt dag voor dag te bekijken hoe ver ze komen. Met de huidige diepgang redt het schip het net aan tot Koblenz. Ook op de Donau blijven waterstanden voor riviercruises een uitdaging. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarros in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws tijdens een bezoek aan het crisiscentrum in de naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. En de rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: What is this? We are in heaven.
1: Welkom bij 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bewoners van 9 geëvacueerde Spaanse dorpen mogen weer naar huis. De branden woedden vooral in de provincie Avila en de regio Madrid en troffen ook een deel van Toledo. In die provincie blijven nog 2 gemeenten ontruimd. Ook veel wegen werden maandagavond weer vrijgegeven. Het cruiseschip De Otella vertrok vanuit Nijmegen met 140 passagiers richting Straatsburg, maar haalt die bestemming door de lage waterstanden waarschijnlijk niet. Kapitein Seybrand zegt dag voor dag te bekijken hoe ver ze komen. Met de huidige diepgang redt het schip het net aan tot Koblenz. Ook op de Donau blijven waterstanden voor riviercruises een uitdaging. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarros in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws tijdens een bezoek aan het crisiscentrum in de naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. En de rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De aangehouden verdachte van de schietpartij zondag in Seattle is 15 jaar oud. Dat meldt de burgemeester Wilson vandaag. Na een tweede verdachte wordt nog gezocht. Een mogelijke derde schutter kwam om tijdens de schotenwisseling. Bij de schietpartij tijdens een culinair festival bij Space Needle vielen 3 doden en minstens 4 gewonden. De Duitse recherche klassificeert 410 mensen als islamitische terreurdreiging. Dat meldt mediagroep RND vandaag. Daarnaast gelden 65 personen als extreemrechtse en 17 als extreem linkse bedreiging. De cijfers volgen op een aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij de 21-jarige verdachte Abdul B. met een auto inreed op een menigte. 1 vrouw kwam om en tientallen raakten gewond. Bewoners van 9 geëvacueerde Spaanse dorpen mogen weer naar huis. De branden woedden vooral in de provincie Avila en de regio Madrid en troffen ook een deel van Toledo. In die provincie blijven nog 2 gemeenten ontruimd. Ook veel wegen werden maandagavond weer vrijgegeven. Het cruiseschip De Otella vertrok vanuit Nijmegen met 140 passagiers richting Straatsburg, maar haalt die bestemming door de lage waterstanden waarschijnlijk niet. Kapitein Seybrand zegt dag voor dag te bekijken hoe ver ze komen. Met de huidige diepgang redt het schip het net aan tot Koblenz. Ook op de Donau blijven waterstanden voor riviercruises een uitdaging. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Zandvoort werd gisteren een bezoeker van Pride on the Beach geslagen en uitgescholden. Dat meldt NH Nieuws. De politie noemt het aannemelijk dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Met camerabeelden werd de minderjarige verdachte herkend en aangehouden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit meldt dat de stoelen in 453 in de VS geregistreerde Boeing 737 MAX-toestellen verkeerd zijn geïnstalleerd. Bij noodlanding zouden passagiers hierdoor gewond kunnen raken. Onduidelijk is of ook toestellen van buitenlandse maatschappijen hierbij horen. Een termijn voor herstel is nu niet gesteld. De aangehouden verdachte van de schietpartij zondag in Seattle is 15 jaar oud. Dat meldt de burgemeester Wilson vandaag. Na een tweede verdachte wordt nog gezocht. Een mogelijke derde schutter kwam om tijdens de schotenwisseling. Bij de schietpartij tijdens een culinair festival bij Space Needle vielen 3 doden en minstens 4 gewonden. De Duitse recherche klassificeert 410 mensen als islamitische terreurdreiging. Dat meldt mediagroep RND vandaag. Daarnaast gelden 65 personen als extreemrechtse en 17 als extreem linkse bedreiging. De cijfers volgen op een aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij de 21-jarige verdachte Abdul B. met een auto inreed op een menigte. 1 vrouw kwam om en tientallen raakten gewond. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

gemaakt door muziekliefhebbers. En niet door hitlijsten. 40 of Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In november verschijnt een 18-jarige jongen voor de rechter in België wegens plannen voor een terroristische aanslag tijdens de Pride in Leuven. Via Telegram zocht hij naar wapens en sprak hij met een undercoveragent. Na maanden voor arrest is hij inmiddels vrij in afwachting van het proces in november. Bij de grote bosbranden vlakbij Bordeaux ontstond een fenomeen dat een Franse brandweerman een vuurstorm noemde en de gouverneur van Gironde ongelooflijk ongezien. Deze vuurwolk ontstaat door de extreme hitte en energie van krachtige branden en is Europa nog vrij nieuw. Het fenomeen maakt bosbranden moeilijker te bestrijden. In Zandvoort werd gisteren een bezoeker van Pride on the Beach geslagen en uitgescholden. Dat meldt NH Nieuws. De politie noemt het aannemelijk dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Met camerabeelden werd de minderjarige verdachte herkend en aangehouden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit meldt dat de stoelen in 453 in de VS geregistreerde Boeing 737 MAX-toestellen verkeerd zijn geïnstalleerd. Bij noodlanding zouden passagiers hierdoor gewond kunnen raken. Onduidelijk is of ook toestellen van buitenlandse maatschappijen hierbij horen. Een termijn voor herstel is nu niet gesteld. De aangehouden verdachte van de schietpartij zondag in Seattle is 15 jaar oud. Dat meldt de burgemeester Wilson vandaag. Na een tweede verdachte wordt nog gezocht. Een mogelijke derde schutter kwam om tijdens de schotenwisseling. Bij de schietpartij tijdens een culinair festival bij Space Needle vielen 3 doden en minstens 4 gewonden. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

40-Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40-Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Fitnessketen Basic Fit groeit hard en telt inmiddels 6,1 miljoen leden door onder meer uitbreiding van het aantal vestigingen. Het bedrijf presteert sterk en ziet het gemiddelde aantal lidmaatschappen per club stijgen tot zo'n 3000. Dit komt vermoedelijk door ruimere openingstijden waarbij sommige vestigingen dag en nacht open zijn. Na jaren onderzoek zijn de identiteiten bekend van de twee mannen van wie in 2023 lichaamsdelen op Texel aanspoelden. Het gaat om Afghanen van 20 en 27 jaar. Een strandjutter deed destijds de lugubere fonds. De politie vermoedde al snel dat het ging om verdronken bootvluchtelingen uit Frankrijk. In november verschijnt een 18-jarige jongen voor de rechter in België wegens plannen voor een terroristische aanslag tijdens de Pride in Leuven. Via Telegram zocht hij naar wapens en sprak hij met een undercoveragent. Na maanden voorarrest is hij inmiddels vrij in afwachting van het proces in november. Bij de grote bosbranden vlakbij Bordeaux ontstond een fenomeen dat een Franse brandweerman een vuurstorm noemde en de gouverneur van Gironde ongelooflijk ongezien. Deze vuurwolk ontstaat door de extreme hitte en energie van krachtige branden en is Europa nog vrij nieuw. Het fenomeen maakt bosbranden moeilijker te bestrijden. In Zandvoort werd gisteren een bezoeker van Pride on the Beach geslagen en uitgescholden. Dat meldt NH Nieuws. De politie noemt het aannemelijk dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Met camerabeelden werd de minderjarige verdachte herkend en aangehouden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Dit jaar kiezen meer Nederlanders voor een elektrische auto naar de vakantiebestemming door de oplopende brandstofkosten. Snellaadbedrijf Fastned merkt dat ruim de helft van de eigen klanten deze zomer met de accu op pad gaat. In juli steeg het aantal buitenlandse laadsessies door Nederlandse reizigers aanzienlijk. Het zuiden van Japan is opgeschrikt door een zware aardbeving in de prefectuur Kumamoto. De kracht bedraagt 7 op de schaal van Richter. Eerste metingen wijzen uit dat de beving een kracht heeft van 7,1. Direct volgden er waarschuwingen en een tsunami-waarschuwing. Fitnessketen Basic Fit groeit hard en telt inmiddels 6,1 miljoen leden door onder meer uitbreiding van het aantal vestigingen. Het bedrijf presteert sterk en ziet het gemiddelde aantal lidmaatschappen per club stijgen tot zo'n 3000. Dit komt vermoedelijk door ruimere openingstijden waarbij sommige vestigingen dag en nacht open zijn. Na jaren onderzoek zijn de identiteiten bekend van de twee mannen van wie in 2023 lichaamsdelen op Texel aanspoelden. Het gaat om Afghanen van 20 en 27 jaar. Een strandjutter deed destijds de lugubere fonds. De politie vermoedde al snel dat het ging om verdronken bootvluchtelingen uit Frankrijk. In november verschijnt een 18-jarige jongen voor de rechter in België wegens plannen voor een terroristische aanslag tijdens de Pride in Leuven. Via Telegram zocht hij naar wapens en sprak hij met een undercoveragent. Na maanden voorarrest is hij inmiddels vrij in afwachting van het proces in november. En dan tot slot het weer. Vanmiddag schijnt de zon flink, ook wel wat wolkenvelden. Het wordt een stuk warmer dan voorgaande dagen. Maxima van 23 graden in het noorden, 27 graden in het midden van het land en lokaal 30 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De regio Moskou is afgelopen nacht aangevallen met meer dan 390 drones uit Oekraïne. Volgens de burgemeester van Moskou zijn de meeste drones neergeschoten. In de stad Tsjechov stortte een drone neer op een woongebouw, daarbij vielen geen gewonden. Ook kwamen brokstukken van neergeschoten drones in omliggende dorpen terecht. In het noorden van Afghanistan is een provinciale functionaris vermoord door twee gewapende aanvallers in de provincie Badakhshan. Een van de vermoedelijke daders werd gedood door de bewakers van de functionaris. De tweede verdachte is nog voortvluchtig. Het is niet bekend wie achter de aanslag zit en wat het motief was. Dit jaar gaan weer meer Nederlanders met een elektrische auto op vakantie door de oplopende brandstofkosten. Snellaadbedrijf Fastned merkt dat ruim de helft van de eigen klanten deze zomer met de accu op pad gaat. In juli steeg het aantal buitenlandse laadsessies door Nederlandse reizigers aanzienlijk. En fitnessketen Basic Fit groeit hard en telt inmiddels 6,1 miljoen leden door onder meer uitbreiding van het aantal vestigingen. Het bedrijf presteert sterk en ziet het gemiddelde aantal lidmaatschappen per club stijgen tot bijna 3000. Dit komt vermoedelijk door ruimere openingstijden, waarbij sommige vestigingen dag en nacht open zijn. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Italië verlaagt opnieuw tijdelijk de accijns op diesel. Tot 6 augustus gaat de prijs met 17 cent per liter omlaag. De maatregel kost de overheid ongeveer 125 miljoen euro en geldt niet voor benzine. De regering wil automobilisten helpen vanwege de sterk gestegen dieselprijzen door de oorlog met Iran. Nederland heeft nog geen extra verlaging aangekondigd. Philips heeft 186 miljoen euro teruggekregen van de Amerikaanse overheid. Het gaat om importheffingen die door president Trump waren ingevoerd en later onwettig zijn verklaard. Philips was een van de eerste bedrijven die het geld terugvroeg. Door de eenmalige meevaller verhoogt het bedrijf de winstverwachting voor dit jaar met 1 procentpunt. De regio Moskou is afgelopen nacht aangevallen met meer dan 390 drones uit Oekraïne. Volgens de burgemeester van Moskou zijn de meeste drones neergeschoten. In de stad Tsjechov stortte een drone neer op een woongebouw, daarbij vielen geen gewonden. Ook kwamen brokstukken van neergeschoten drones in omliggende dorpen terecht. Dit jaar gaan weer meer Nederlanders met een elektrische auto op vakantie door de oplopende brandstofkosten. Snellaadbedrijf Fastnet merkt dat ruim de helft van de eigen klanten deze zomer met de accu op pad gaat. In juli steeg het aantal buitenlandse laadsessies door Nederlandse reizigers aanzienlijk. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, werd zondag doodgevonden op zijn kamer. Uit sectie bleek dat hij was gewurgd. De verdachte zou hem bij aankomst in het hotel hebben vergezeld. Het strafrechtelijk onderzoek naar voormalig advocaat Vito Sucrula is 15 maanden na zijn arrestatie nog altijd niet afgerond. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij als advocaat berichten van Ridouan Taghi vanuit de gevangenis heeft doorgespeeld. Het OM wil Sucrula voor de rechter brengen, maar een datum voor de strafzaak is nog niet bekend. Italië verlaagt opnieuw tijdelijk de accijns op diesel. Tot 6 augustus gaat de prijs met 17 cent per liter omlaag. De maatregel kost de overheid ongeveer 125 miljoen euro en geldt niet voor benzine. De regering wil automobilisten helpen vanwege de sterk gestegen dieselprijzen door de oorlog met Iran. Nederland heeft nog geen extra verlaging aangekondigd. De regio Moskou is afgelopen nacht aangevallen met meer dan 390 drones uit Oekraïne. Volgens de burgemeester van Moskou zijn de meeste drones neergeschoten. In de stad Tsjechov stortte een drone neer op een woongebouw. Daarbij vielen geen gewonden. Ook kwamen brokstukken van neergeschoten drones in omliggende dorpen terecht. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cros-Bessillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. In de Franse stad Orange zijn in een woning de stoffelijke resten van 5 pasgeboren baby's gevonden. De vondst werd gedaan nadat de 32-jarige moeder gisteravond in het ziekenhuis was bevallen van een gezonde baby. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning. De politie onderzoekt de zaak. Het echtpaar had al 2 kinderen van 8 en 12 jaar. In Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, werd zondag doodgevonden op zijn kamer. Uit sectie bleek dat hij was gewurgd. De verdachte zou hem bij aankomst in het hotel hebben vergezeld. Italië verlaagt opnieuw tijdelijk de accijns op diesel. Tot 6 augustus gaat de prijs met 17 cent per liter omlaag. De maatregel kost de overheid ongeveer 125 miljoen euro en geldt niet voor benzine. De regering wil automobilisten helpen vanwege de sterk gestegen dieselprijzen door de oorlog met Iran. Nederland heeft nog geen extra verlaging aangekondigd. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. Het kabinet moet nog dit jaar beslissen over een natuurvergunning voor Lelystad Airport. Dat heeft de rechter bepaald. Het vliegveld wacht al ruim 6 jaar op een besluit. Het kabinet wil de luchthaven openen voor vakantievluchten, maar dat kan niet zonder natuurvergunning. Actiegroep Red de Veluwe had de zaak aangespannen om een besluit af te dwingen. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cross-Bessillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. In Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, werd zondag doodgevonden op zijn kamer. Uit sectie bleek dat hij was gewurgd. De verdachte zou hem bij aankomst in het hotel hebben vergezeld. Het weer. Zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Men have 9 and 7 and 8.
1: 40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkerstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. Het neerslagtekort in Nederland is verder toegenomen. Volgens Rijkswaterstaat ligt het tekort ver boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Ook staan de grondwaterstanden op veel plaatsen laag tot zeer laag. De droogte zorgt voor problemen in de landbouw en natuur. Ook de scheepvaart ondervindt steeds meer hinder door lage waterstanden. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cross-Bessillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. En dan het weer. Vannacht daalt het kwik naar waarden tussen 16 en 19 graden. Morgen zonnig en warm met tropische temperaturen. Lokaal kan het dan 35 graden worden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu bezoeken vandaag de Amerikaanse president Donald Trump. Aansluitend wonen zij samen de begrafenis bij van senator Lindsey Graham, die deze maand overleed. Graham gold als een belangrijke bondgenoot van zowel Oekraïne als Israël. Beide leiders hopen hun invloed in Washington en hun relatie met Trump te behouden, nu die standpunten over beide landen zijn veranderd. De Franse politie heeft in Orange 5 dode baby's aangetroffen in kartonnen dozen in de woning van een echtpaar. De stoffelijke resten werden ontdekt nadat de man een ontbindend lichaam vond en naar het ziekenhuis bracht, waar zijn vrouw net was bevallen van een gezonde baby. Volgens Franse media leed de vrouw aan zwangerschapsontkenning. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak als mogelijke moord op minderjarigen. De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkenstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. En dan het weer nog? In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velde hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, in de grote steden een graadje warmer. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in het Witte Huis met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump opperde eerder deze maand tijdens de NAVO-top dat Kiev daarvoor mogelijk een licentie krijgt. Volgens Zelensky spraken de leiders ook over diplomatie, mogelijk in relatie tot nieuwe sancties tegen Rusland. De 20-jarige bestuurder die wordt verdacht van het dodelijke ongeval in Vogelwaarde blijft 60 dagen langer vastzitten. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven en raakten meerdere mensen gewond. De groep was op schoolkamp. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog. Nabestaanden noemen de beslissing van de rechtbank terecht. De Amsterdamse beurs herstelde dinsdag, ondanks aanhoudende druk op chipaandelen door zorgen over Chinese concurrentie. De AEX sloot 1,1% hoger, terwijl Philips bijna 5% verloor na kwartaalcijfers. Unilever won bijna 8% dankzij sterke resultaten. Basic Fit steeg na winstherstel, Theon daalde 2% en Mercedes-Benz boekte koerswinst na hogere kwartaalwinst. De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkenstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. En dan het weer nog. In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden een graadje warmer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het reisadvies voor Spanje is sinds dinsdag geel vanwege de natuurbranden. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft reizen mogelijk, maar moeten vakantiegangers rekening houden met wegafsluitingen, slechte luchtkwaliteit, evacuaties en verkeershinder. Reizigers wordt geadviseerd het lokale nieuws en de weersverwachting te volgen. De branden hebben dit jaar al ruim 170.000 hectare natuur verwoest. Chiptoeleverancier ASML heeft in het tweede kwartaal opnieuw geprofiteerd van de grote investeringen in AI-infrastructuur. De omzet steeg met 20% tot ruim 1 miljard euro en de netto-winst nam toe tot 285 miljoen euro. Het bedrijf verwacht verdere omzetgroei, blijft investeren in onderzoek en ontwikkeling en rekent voor het lopende kwartaal op een omzet van 1,1 miljard euro. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in het Witte Huis met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump opperde eerder deze maand tijdens de NAVO-top dat Kiev daarvoor mogelijk een licentie krijgt. Volgens Zelensky spraken de leiders ook over diplomatie, mogelijk in relatie tot nieuwe sancties tegen Rusland. De Amsterdamse beurs herstelde dinsdag, ondanks aanhoudende druk op chipaandelen door zorgen over Chinese concurrentie. De AEX sloot 1,1% hoger, terwijl Philips bijna 5% verloor na kwartaalcijfers. Unilever won bijna 8% dankzij sterke resultaten. Basic Fit steeg na winstherstel, Theon daalde 2% en Mercedes-Benz boekte koerswinst na hogere kwartaalwinst. En dan het weer nog? In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden een graadje warmer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Je luistert naar Zorg aan Zet bij 4DUP Radio. Met aan Zet, Jan Zorg.
1: Je hoort als opener Cliff Hillis met The Square Root. Hij komt uit Philadelphia. Hij maakt sinds het begin van deze eeuw eigen albums en singles. Is ook opnametechnicus en speelt of speelde mee in verschillende bands. Onder andere met ex-muzikanten van The Electric Light Orchestra. Ook werkt hij samen met Dan Byrne, zag ik. Nou, helaas is hij hier tamelijk onbekend. Trad hier nog nooit op, maar maakt volgens mij wel prettige liedjes. Zoals deze, The Square Root. Nou, en het ligt allemaal wel wat anders bij Rodney Crowell. Wereldberoemd in Nederland en daarbuiten. Zijn nieuwe album, Then Again, is eigenlijk een oud album. Want hij werkte daar al in 2005 aan. Liet het liggen en pakte het pas zo'n 20 jaar later weer op. Een lost album dus. Ik laat daarvan de has-been fans His Spleen horen dat een aanklacht is tegen de plastic wegwerppop die de hitlijsten beheerst. Toen al en nu nog steeds. You can give me Wanda Jackson, Kitty Wells or Patsy Cline. It's a clinch. These plastic Barbies have never heard of Chrissy Hynde.

0: brains. Van J.P. Source en Harris hoorde hier een paar weken geleden al het spannende Viper van het album Gypsy Blue Review. En van dat album, met overigens 5 instrumentale nummers van de 9, hoorde je nu Going to South Carolina. Na Rodney Crowell met The Has Been Fancy Spleen, oftewel de vergaande glorie, spult zijn gal over de plastic Barbies, in de popmuziek dus. En in de thuisplaat komen betrekkelijk nieuwkomers langs. De viermansband, de Stone Souls, uit Zevenaar in Gelderland. Met een van hun nieuwe singles van dit jaar, het gevoelige Empty Hands. En dat is geschreven door frontman Theodor Verstegen. De Stone Souls.
1: De thuisplaat. Nederland aan slag.

Na de nieuwkomers, de Stone Souls met Empty Hands, ging ik naar bekende terrein, de Jayhawks, met hun nieuwe single Keeping Our Heads Above Water. Een puikencompositie weer van frontman Gary Louris. Nu samengeschreven met Matt Kearney. En dat is een singer-songwriter waar Gary Louris al vaker mee heeft samengewerkt. En ook in de herhaling is de Engelse singer-songwriter en film- en televisieacteur Damian Lewis. Ik kreeg namelijk positieve reacties toen ik van hem Advent liet horen. Van zijn nieuwe album Sweet Chaos. En nu hoor je de titeltrack. Wat meer folky, maar wel erg lekker.

Ian Matthews werd dit jaar 80 jaar. Ik heb het er al eerder over gehad. En ook over het verjaardagsconcert in Horst aan de Maas in Limburg vorige maand. Maar daarnaast heeft hij ook een remake gemaakt van zijn meest succesvolle album, Valley High uit 1973, toen geproduceerd door ex-monkey Michael Nesmith. Maar Ian vond het te country en wilde al lang een remake maken. Nou, dat heeft hij dus gedaan. Nu met de Nederlanders Beje Baartmans op gitaar, Sjoerd van Bommel op drums en Maak Roelofs op piano. En dat nieuwe remake-album heeft hij omgedoopt tot Return to the Tupper Street, Valley High Reimagined. En daarvan hoorde je de traditional Old Man at the Mill. Met daarvoor Damian Lewis in Sweet Chaos. Met nu aandacht voor de zussen Vika en Linda, voluit Vika en Linda Boel, uit Melbourne. Die zijn al 40 jaar actief in de muziek. Eerst in de kerk, later als achtergrondzangeressen en bandleden, en tenslotte als succesvol duo in Australië. Hun moeder kwam uit Tonga in Polynesië en leerde beide in harmonie zingen. Je hoort hun nieuwe single, Where Do You Come From? Met beelden uit hun jeugd toen ze op straat verstoppertje speelden en de oudste, Vika, te horen kreeg: hoe komt het dat je zo'n bruine huid hebt? Je bent niet van hier, waar kom je vandaan? She called me Coca-Cola, my little sister too. Was het racisme? Nou, ik denk niet bewust hoor. Maar die zussen zijn dit nooit vergeten en hebben het nu dus in een lied verwoord. Where Do You Come From?

0: Na Vika en Linda met Where Do You Come From gingen de Desdons daar ogenschijnlijk nader op in met Where I'm From. Van hun coveralbum Don't Let It Die, Volume 1. Nou, dat Where I'm From is geschreven door Shelby Lynn en ging over haar jeugd in de Bayou in Alabama, bar Mobile, met soms wat Franse zinnen. Door de Desdons keurig meegenomen, zoals je kon horen. En in de Mexicanen hoor je nieuwkomers. Los Arcos Hermanos Peña. Een uit vijf broers bestaande band uit Texas, met de eveneens Texaanse zangeres Brenda Blanco in Las Cuentas Claras. Het is een nieuwe gezamenlijke single, geschreven door de Mexicaans-Amerikaanse componist Enrique Franco Aguilar.
1: Tex-Mex, Mexicali, Border Songs, Mariachi, Mexicana.

Dat waren twee covers. Las Cuentas Claras door Los Arcos Hermanos Peña en Brenda Blanco. En daarna Shotgun Shack door Jason Eady, geschreven door Wally Hunt en Casey Van Beek. Een Nederlander van oorsprong, nu actief in de band The Tulsa Groove. Van het nieuwe album Tulsa Turnaround van Jason Eady, met muziek opgenomen in en beïnvloed door de stad Tulsa in Oklahoma. En in mijn huidige woonplaats zag ik onlangs in het plaatselijke gezellenhuis een verrassende verschijning. Paul Childers uit Nashville, die voor één optreden in Den Haag was overgevlogen. Maar door een toeval, een van zijn bandleden die logeerde in het hotel bij het gezellenhuis en die zag toen het mooie podium, kon hij voor een tweede optreden dus aanschuiven in het gezellenhuis. Met zijn Nederlandse begeleidingsband The Makers. Drie Brabanders en een Limburger. Nou, ik was erbij en het werd een feestelijk optreden. Met Paul Childers als rockende middelpunt, met zijn virtuose gitaarspel. Soms zelfs met zijn gitaar op de rug à la Jimi Hendrix. Van zijn nieuwe album Everything Computer hoor je nu End of the World.

Na End of the World door Paul Childers hoorde je net als 2 weken geleden Caleb Caudill uit North Carolina. Nu met de titelsong van zijn nieuwe album Heavy Thrill. En ook uit North Carolina komt de band American Aquarium. Hun nieuwe album heet New Ways to Lose. En daarvan hoor je als afsluiter van dit uur Twin Flames. Natuurlijk geschreven door frontman BJ Barham. En daarmee zeg ik jullie gedag. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. FIFA-voorzitter Gianni Infantino onderzoekt de verkoop van aandelen in de commerciële rechten van WK-toernooien aan private investeerders, meldt de Times. Daarvoor zou het nieuwe bedrijf FIFA Forward Enterprise worden opgericht. Volgens de krant zijn ook personen uit de omgeving van Amerikaanse president Donald Trump benaderd. Het gaat om een miljardendeal. Het reisadvies voor Spanje is sinds dinsdag geel vanwege de natuurbranden. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft reizen mogelijk, maar moeten vakantiegangers rekening houden met wegafsluitingen, slechte luchtkwaliteit, evacuaties en verkeershinder. Reizigers wordt geadviseerd het lokale nieuws en de weersverwachting te volgen. De branden hebben dit jaar al ruim 170.000 hectare natuur verwoest. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in het Witte Huis met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump opperde eerder deze maand tijdens de NAVO-top dat Kiev daarvoor mogelijk een licentie krijgt. Volgens Zelensky spraken de leiders ook over diplomatie, mogelijk in relatie tot nieuwe sancties tegen Rusland. En dan het weer nog? In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, in de grote steden een graadje warmer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter. Yeah.

0: Een van de grootste zangeressen uit de geschiedenis. Die heel fijn en loepzuiver kan zingen. Maar ook met een randje, zoals dat tegenwoordig in Nederland wordt genoemd. Hoewel, dat vind ik zelf de Amerikaanse term daarvoor toch mooier.
1: Songs and Stories met Edwin Wendt.
0: Ja, The Real Nitty Gritty, daar heb je het dan over. Dat was ook de titel van deze single van Gladys Knight en... The Pips, uit 1969. Aan het begin van Songs and Stories. In deze aflevering, naast een hoop andere muziek, bijzondere aandacht voor een festival dat al 15 jaar lang elke zomer wordt gehouden in het centrum van Rotterdam. Tegen alle verdrukking in, slaagt de initiatiefnemer Immanuel Spoor er elk jaar in tientallen acts gratis neer te zetten op meer dan 10 verschillende podia en in de open lucht op een gewone doordeweekse donderdag. Het begint halverwege de middag en eindigt diep in de nacht. Het aanbod loopt uiteen van hip-hop via performance art, via soul tot DJ-sets en van verstilde pianomuziek tot rauwe punk. Ik ben elke keer wel te vinden op het Showcase Festival en ik doe er telkens wel wat nieuwe ontdekkingen op. In principe komen alle acts op het Eendrachtfestival uit Rotterdam, maar dat zegt niks over de culturele diversiteit. Straks hoor je van dit festival swingende Spaanse klanken, maar dan met één been in Duitsland. Op de jaren 80 geïnspireerde doom van een band met deels Cameroenese roots, Rotterdamse funk met Ierse wortels en een veelzijdige kunstenares uit Wallonië. Om te beginnen Rosanne, Nathalie, Elise en Vere. Een Rotterdams viertal dat haar boosheid vertaalt in maatschappijkritische teksten op alternatieve gitaarmuziek. Red Knight.

this way. You stick around. You figure it out. Muziek uit 2003 van een voor die tijd heel opmerkelijk duo, The White Stripes met Jack White. Muziek ontdaan van alle franje en misschien daarom wel zo krachtig. Ball & Biscuit van de LP Elephant. Speciaal voor alle mensen die zo enthousiast zijn over de nieuwe plaat van de Rolling Stones. Deze band klonk gewoon echt zoals de Stones klonken op hun beste LP Exile on Main Street uit 1972. Vergelijk maar even, want dit waren de Stones op die LP in 1972.

Third on the Run, The Rolling Stones in 1972. Ik leerde de Stones zelf kennen in 1976. Ik was toen 8 en hun nieuwste LP was toen Black and Blue. Met terugwerkende kracht klonk dat een stuk vriendelijker dan die muziek die ik net van ze liet horen uit 1972. Daarom ter vergelijking nog even de Stones van 50 jaar terug. Hot stuff!

0: Met Hot Stuff besluiten we deel 7 van de Rolling Stones story. Luister volgende week naar het 8e en laatste deel, de Rolling Stones nu. Techniek vanavond, Menno Mendera. Poster is een trotsprogramma van Tom Mulder.
1: Het ene laatste deel van de Rolling Stones story, zoals die in de zomer van 1977 te horen was bij de Tros op Hilversum 3. Het stom is, ik kan me deze uitzending nog van toen herinneren. Ik was op die augustus donderdagavond in 1977 met mijn ouders naar het strand geweest, zoals altijd in Rokanje. Dus we kwamen wat later thuis en vlak voor achter hoorde ik nog net een staartje Stone Story. Inmiddels zit die opname in mijn radioarchief en kan ik mijn herinnering van 50 jaar geleden met je delen. Zometeen weer muziek van het Rotterdamse Eendrachtfestival na Amerikaanse blues uit 1951. Big Bill Broomsie.

0: Zeven swingende dames uit Rotterdam die salsa, Afro-Cubaanse beats, Caribische ritmes, jazz en anders volk mengen. Las Hienas. Je hoorde Tumundo.
1: Songs.
0: En dit meisje is in de war en overstuur. De Mixed Up Sugar Girl. Ze wordt zometeen vanuit mannelijk perspectief bezongen door Mink DeVille. Hij deed dat in 1977. En uw andere Mixed Up Sugar Up Girl is deze uit 1964 van Patty and the Emblems.
2: And stories.

Het is een titel die niet heel vaak voorkomt in de muziek. Twee acts maakten er een heel verschillend nummer over. Beide even mooi wat mij betreft. The Mixed Up Shook Up Girl. En deze twee acts van het Rotterdamse Eendagsfestival lijken te verschillen als dag en nacht. Toch werkten ze in 2024 samen. Allereerst Lovette Bezamol. Dat is de naam van deze van oorsprong Cameroenese producer en multi-instrumentalist. En de naam van zijn gelijknamige band. Ik hoorde er een sterke Doom-invloeden in, die ik zelf dan ook associeer met de vroege jaren 80. Maar ja, toen waren die jongens nog lang niet geboren. Maar gelukkig verwijzen ze zelf ook naar postpunk, folk, afropsychedelica, shoegaze en krautrock. Lovette Bezamol hier met Simple Complex.

Na Loof en Desamo, de performanceartiesten die tijdens het Eendrachtfestival een zeer indrukwekkende en eigenlijk met niets te vergelijken performance gaf, met twee medemuzikanten en twee mensen die als ornamenten op het podium met van alles bezig waren, behalve muziek maken. Vianna Afumu was de motor achter dit spektakel. Ze maakt heel uiteenlopende dingen. Eerder dit jaar was ze te zien als volleerd jazzcrooner tijdens North Sea Round Town. En dit nummer is heel springerig van opzet. Het verschijnt later dit jaar in een definitieve versie. Ik mag hier de demo alvast laten horen. Ze heet dus Vianna. Haar artiestennaam is het Franse woord voor vlees. Viande. Dit is Never Enough.

Ik had het net al met je over een van de grote soulzangeressen die je aan het begin van dit uur hoorde. Gladys Knight. Maar vergis je ook niet in wat deze dame allemaal kon. Een van de zangeressen die destijds als Queen of Disco werd omarmd. Donna Summer. Dit was een beetje van na die tijd, maar wat een schitterend nummer blijft dit toch. Uit 1982, Donna Summer met The Woman in Me. Nou, dan nog maar even naar een van de meest deprimerende albums ooit gemaakt. Ja, of dat echt zo is, moet je zelf bepalen. Feit is dat de maker, David Berman, binnen 4 weken na het uitkomen van deze plaat het einde aan zijn leven maakte. David Berman en Purple Mountains in 2019. And maybe I'm the only one for me. On.

0: Songs and Stories draaide de klok 90 jaar terug naar 1936 met Fats Waller en You're Not the Kind of Girl. Bijna tot besluit van deze Songs and Stories. Ik hoop dat je de combinatie van leuke oude platen met nieuwe ontdekkingen uit Rotterdam leuk vond. Echt tot besluit de in Rotterdam gelande Ierse funkbrother Curtis Millen. Van hem hoor je een opname uit Café Docks in Rotterdam. Heel graag tot de volgende Songs and Stories. Dit is Can You Feel It?
1: This is an anthem for change. Sebastian. Oh! Well, can you feel it?

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. Een gevangene is vrijdag in de penitentiaire inrichting in Grave meerdere keren neergestoken door een medegevangene, bevestigt de advocaat van het slachtoffer. Volgens hem gaat het om dezelfde verdachte die eerder Camille E., chauffeur bij de moord op Peter R. de Vries, aanviel. Het slachtoffer overleefde de steekpartij en is naar het ziekenhuis gebracht. De dienst Justitiële Inrichtingen reageert later nog. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. Het reisadvies voor Spanje is sinds dinsdag geel vanwege de natuurbranden. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft reizen mogelijk, maar moeten vakantiegangers rekening houden met wegafsluitingen, slechte luchtkwaliteit, evacuaties en verkeershinder. Reizigers wordt geadviseerd het lokale nieuws en de weersverwachting te volgen. De branden hebben dit jaar al ruim 170.000 hectare natuur verwoest. En dan het weer nog. In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden een graadje warmer. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up. 40 Up Radio met Fik van der Rijt en Bart Ganzeman. Dit is A Train to Nowhere. Elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. En in de herhaling op dinsdagavond tussen 11.

0: Ja, daar zijn we weer. On the road again. Bart, we gaan weer een uurtje muziek draaien. Die perfect in de radio past. Hè? Of in de auto past.
1: In de autoradio. Zeker.
0: In de autoradio.
1: Zeker,
0: ja.
1: Of de autocassette.
0: Autoradio's, want ik rijd zelf niet.
1: Nee, tegenwoordig heeft iedereen een directe verbinding, denk ik, met Spotify. En dat
0: soort. Ja. Oké, wij niet hoor. Wij draaien alleen maar muziek die fysiek is. On the road again. Ik zei het al. Kent, Heat. Wat een mooie starter.

0: Ja, het laatste stukje hebben we ook gehaald.
1: Ja,
0: nou, vroeger op de radio was je al lang weggedraaid dan. Hè? Maar wij hechten eraan om dit nummer helemaal te draaien. Want de titel van deze uitzending is On the Road Again. En dan krijgt je hem ook helemaal.
1: Dacht ik wel.
0: Kent hij het? Godverdorie.
1: Goed nummer, hè?
0: Ja, die zanger, dat was een dikzak.
1: Ja, een hele hoge stem. Heel eigenaardig.
0: Al Wilson.
1: Zoiets heette die, hè? Ja.
0: Ik heb hem nog op Kralingen gezien. Het was daar meer dan 30 graden, wat in Nederland toen nauwelijks voorkwam. Hè. En die mama zweet. En voortdurend moest je opnieuw de weg op, hè? On the Road Again. Legendarische beelden in mijn ooghoeken blijven hangen.
1: Goed, ja, het was een goed concert, mensen. Het was een heel goed festival, laat ik het zo zeggen. Bijzonder.
0: Ja, er is een hele mooie film van, Stamping Ground, die ik nog steeds niet gezien heb. Dan moet ik gauw nog eens een keer gaan
1: bekijken. Hij is helemaal afgestoft, hè, inderdaad, onlangs, een jaar of twee geleden.
0: Ja. En goed, ik heb het er al vaker over gehad. Dat is wel een onvergetelijke ervaring. Hè.
1: Klopt.
0: Jij mag verder.
1: Ja, we hebben helemaal nog geen Nederlandse bands gedraaid.
0: Nee.
1: Gek genoeg. En er zijn toch wel bands die ervoor in aanmerking zouden kunnen komen. Ik denk misschien Shocking Blue wel. Die hebben wel wat nummers die lekker in de auto gaan. We hebben natuurlijk het... In Amerika wordt het steeds als nummer 1 autoradiomuziek genoemd. Radio Love van de Goaneering. Maar die hebben wij dus niet in de aanbieding.
0: Nee.
1: Ik ga naar een band die wat minder bekend is. Ginger Pig. En die hebben een LP gemaakt, Ghost on the Highway. En daarop staat het nummer Burning Up the Road.

0: Waar kwamen deze varkens vandaan?
1: Ja, die komen uit Brabant.
0: Ah, ja, logisch.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ginger Picks. En dat verklaart... Ja, er is in Nederland bijna geen automuziek, hè?
1: Nee, dat komt... Jij had er een verklaring voor.
0: Ja, maar jij kent hem nu inmiddels ook, hè?
1: Jawel, ik vond hem heel plausibel.
0: We hebben geen files.
1: Nee.
0: We hebben te veel files.
1: En we hebben te veel files. En
0: je kan hier niet doorrijden, en dus we hebben geen lekkere automuziek.
1: Nee, precies.
0: Nee, en elke keer word je weer door fileberichten gestoord.
1: Ja.
0: Ja, dat verklaart ook. Ja, daarom hebben we ook nooit echte rock'n'roll gehad, hè? Want die bandjes kwamen s'avonds altijd weer thuis. En een beetje rock'n'roll band, ja, die verbouwt de motelkamer.
1: Die moet op de rood.
0: Doen wij niet.
1: Nee,
0: we zijn weer om 5 uur thuis 's ochtends. Ja, wel apenstoont of stom dronken, maar daarom is er zo weinig rock'n'roll in Nederland.
1: Ja, precies. En de auto's die worden in Nederland vooral gebruikt voor de boodschappen en de kinderen naar school te brengen.
0: Ja, ja. Nou ja, er komt nu een nieuwe generatie die rijdt op een fatbike. Wie weet dat dan de rock'n'roll terugkomt in de muziek. Heeft hij toch nog iets positiefs opgeleverd? Nou, ik ga verder met een rustig zijpaadje naar deze snelwegmuziek. We gaan even naar de zombies, want het is de tijd van het jaar. Hè? Time of the season.

0: De Zombies, Rod Argent. En dat is eigenlijk het enige lid dat ik ken. Want op een gegeven moment... De Zombies had zoveel afsplitsingen... dat op een gegeven moment drie bandjes die zich De Zombies noemden... in de jaren 70 door Europa trokken. Mm-hmm. Ja. En wij stammen als de juiste aan.
1: Ja, nee, precies. Dat heeft wel heel wat tot problemen geleid, denk ik ook wel.
0: Time of the season, ja.
1: Zeker bij het publiek. Als je denkt van, goh, moet jij dit niet weer?
0: Het is net als Sinterklaas, hè? Ja. Die heeft ook vele verschijningen.
1: Precies, ja, die roep. Calexico hebben we nog niet gehad.
0: Eindelijk.
1: Mag niet ontbreken, natuurlijk niet.
0: Californië. En Mexico, daar is de samenstelling van. Mm-hmm. Dit voor de domme luisteraars, ja, zoals ik.
1: Oh ja. Nee, maar we hebben een... ja, je kunt heel veel kiezen. We hebben ongelooflijk veel goede automuziek gemaakt. En één nummer daarvan is Splitter op de LP Al Gears.

0: Ja, Calexico. En ja, tijdens het nummer bespraken wij dat we alle twee hele dierbare herinneringen aan deze band toch hebben.
1: Ja, jij vertelde dat je een live concert ooit hebt meegemaakt.
0: Ja, in
1: Brugge.
0: Zonder
1: te betalen.
0: Zonder te betalen. Het was uitverkocht en ja, het was in Brugge. En wij waren daar toevallig en we stonden het aangekondigd. Nou, kon er niet in, maar ze hebben wat bier aangeschaft en wat eten. En je kon op de, ja, ze hebben daar een soort oude gracht aan muur of zo. En dan konden we opzitten. En we konden zo precies het festivalterrein opkijken. En de band zien. En we hebben daar een heerlijke avond gehad. Onder de bomen. Het was een prachtig weer ook.
1: Ja.
0: Oh, wat mooi.
1: En die muziek zo relaxed.
0: Oh, die is zo fijn.
1: En kon je ze een beetje zien ook?
0: Je kon ze zo zien. We zaten in eerste klas. Ik had niet beter kunnen zitten. Niet in een zweetende meute daarvoor voor het ding.
1: Of een middeleeuws muurtje.
0: Precies.
1: En dan moet ik altijd denken aan het citaat van Willem Wilmink.
0: En?
1: Wist je wel dat er tegenwoordig in Brugge meer middeleeuwse woningen zijn dan er in de middeleeuwen hebben gestaan? Die worden nog dagelijks bijgebouwd. Hè?
0: Daar heeft hij nog gelijk in ook, inderdaad.
1: Het was een heel klein stadje, Brugge. En nu, overal middeleeuwen, joh. Je wordt er helemaal gek van.
0: Ja, ja. En je zou daar ook kunnen zeggen wat een Amerikaanse toerist ooit eens een keer vroeg aan iemand in Venetië. Maar dat geldt dus ook misschien wel voor Brugge. Hoe laat gaat Brugge op slot vanavond?
1: Ja, ik was in Danzig vorig jaar. Gdansk, dat is ook zoiets.
0: Oh ja?
1: Overdag, joh, je loopt over de koppen van de mensen heen. En om een uur of 5, 6 vertrekken al die autobussen. En dan wordt Gdansk een heel saai stadje.
0: Ja, nou, dat is Brugge ook eigenlijk s'avonds.
1: Je hoeft nergens te reserveren voor eten. Je kan overal terecht.
0: Geweldig.
1: Ja. Oké, we gaan heel onverwacht naar de Dire Straits. Hè, de Dire Straits?
0: Ja.
1: Ja, en nou eens een keer niet Sultans of Swing, hoewel dat een lekker autonummer is, hoor.
0: Zeker.
1: Maar onverwacht nummer, want ik heb weer eens een keer Dire Straits in zijn geheel gedraaid. Dat is het nummer 8. En dat heet Walk of Life. En als je goed luistert, lijkt het wel of je Sir Douglas Quintet hoort uit Calexico, uit het zuiden van Amerika. Walk of Life.

0: dit was niet het Sir Douglas Quintet. Dit was niet Augie Myers op het orgel, wat iedereen dacht. Dit was die saaie groep uit Engeland, de Dire Straits.
1: Nou, ze hebben goed geluisterd naar...
0: Walk of Life.
1: Ja.
0: Het beste nummer wat ze hebben opgenomen.
1: Ja, het is inderdaad een heel leuk aanstekelijk nummer, inderdaad. Ja. En het Sir Douglas Quintet.
0: Lekker in de auto, hè?
1: Daar lijkt het. Ja, het auto nummer.
0: Voor degene die het nog niet wisten, wij draaien muziek die lekker klinkt in de auto. Of in de wagen, zoals ze in België zeggen.
1: De wagen.
0: Dat is een schone wagen, die je niks geleden. Dat is van oud mens geweest. Die heeft er nooit mee gereden.
1: Maar volgens mij praten ze ook zo in Brabant, of niet?
0: Ja, praten nu Brabants meer, ja.
1: Ja, toch?
0: Dat ligt tegen de grens van België aan.
1: Ja, nee, maar het is...
0: Dat nummer, dat moet ik misschien volgende keer dan wat draaien.
1: Moet je zeker doen. Ik ken het.
0: Dat is een schone wagen. Oh, die heeft niks geleden. Dat is van oud mens geweest. Die heeft er nooit in gereden. Dat is een schone wagen. Dat ken je niet.
1: Nee, Mevink, want dat hoort er zeker bij.
0: Goed. Ja, ik weet niet of je ermee kan... Drummen op het stuur.
1: Dat doet er niet toe deze keer. Gewoon het
0: Oké, ik noteer. Volgende week, dames en heren, krijgt u Das een schöne war.
1: Nou, ik kijk er naar uit. We hebben leuke mid-tempo nummers, up-tempo nummers, down-tempo nummers. Ik heb gekozen nu voor een wat stevige nummer toch wel weer. Ja.
0: Dat moet juist.
1: Oké, een nummer van John Garcia. John Garcia kennen we vooral als de zanger van Caius. En dat was een baanbrekende band. Daar is onder andere ook Queens of the Stone Age uit voortgekomen. Bekend tegenwoordig. Maar John Garcia is ook zelf op pad gegaan. Heeft zelf platen uitgebracht. En een daarvan is de LP John Garcia. En daarop staat een prachtig autonummer. 5000 Miles.

0: de zanger voor de stonermuziek.
1: Ja, lekker.
0: Jawel, hè?
1: Ja, en 3000 mijl...
0: 5000 zelfs.
1: Dan de Pretenders. Hè?
0: Oh, toch wel? Ja, oh, ja, tuurlijk. Ja, nee, zo niet wel.
1: Die hadden toch 2000 miles? Hè?
0: Ja, zoiets. Ja, klopt.
1: Ja, ik heb hem niet bij me, maar ja, dit overtreft het toch al. Mooi, dit was ook weer. Hoe is hij?
0: John Garcia. Van
1: John Garcia.
0: Van Caius. Ja, ja. En wat altijd wel grappig is, ik om 12 uur met oud en nieuw. Dan gaan mensen naar buiten om vuurwerk af te steken. En ik ga altijd naar mijn pick-up. Ja. En dan draai ik altijd het beste nummer van het jaar dat net is afgelopen. Ja. En dat was op een gegeven moment ook dit nummer.
1: Ja.
0: Vond het zo fijn.
1: Ja, god. Nou ja, een guilty pleasure moet er tussendoor af en toe. Een bandje dat heet Tommy James en de Shondells.
0: Oh, nee, dat is toch gewoon een leuke band?
1: Vind je een leuke band?
0: Ja, vind ik een hele leuke band. Okay. Heel goede nummers gemaakt, Moni Moni.
1: Nou ja. En daar kan je lekker op rammen op het stuur, man. Nou, je weet niet wat je hoort. Tommy James en de Shondells, Moni Moni.

0: Heerlijke keus, Fik.
1: Inmiddels heeft Bart, die altijd aan het stuur zit, het hele stuur platgeslagen. Ja. En van het dashboardkastje is ook weinig meer over naar dit nummer. Want ja, dat is radiomuziek, hè? Dat je gewoon... Lekker mee kan drummen. Hè?
0: Ja, nee, dat is geweldig.
1: En James en de Shondells, dankjewel voor deze fraaie uitvoering van de nummer. Dus het gaat niet over geld, hè?
0: Nee, zeker niet.
1: Er komt een eettekort, hè?
0: Ja,
1: Moni, wat is dat dan?
0: Oh, I love you, Moni. Ja, het zal een meisje zijn.
1: Flauwekul, dat is helemaal niks, hè?
0: Misschien een meisje.
1: Een meisje?
0: Ja, denk ik. Moni.
1: Vandaar dat ze zo enthousiast klinkt.
0: Oeh, I love you, Moni.
1: Ik heb niet zo op de tekst gelet, eerlijk gezegd.
0: Nee, we zaten niet mee te zingen. Maar het is een geweldig nummer. Ik wilde de Queens of the Stone Age laten horen, maar ik wil toch... Nee, ik blijf een beetje in dit genre wat jij nu hebt aangeboord. En dan kom ik natuurlijk terecht bij Mitch Ryder en de Detroit Wheels.
1: Ja, die staat er ook op hier. Can you take a ride?
0: Ja.

0: Mitch Ryder. En de Detroit Wheels, als ik het wel heb. Hè?
1: Heb je helemaal goed. Ja. En uit Detroit komt natuurlijk heel veel automuziek. Hè? Dat kan niet anders.
0: Ja, ja, wat wil je? Die gasten staan de hele dag aan de lopende band.
1: Precies.
0: Nou, nu we toch een geheim kwartiertje orgelmuziek hebben, moet ik natuurlijk ook even de beste orgelplaat van Nick Lowe draaien. Havenboy en Havenman.

0: Oh, kan een eentje. Ja, dat was ik. Ik was even te laat. Havenboy, Havenman, Nick Lowe. Geweldig nummer, hè?
1: Altijd, zeker.
0: Ah, ja, dan schiet er snel wel op als je zo'n soort nummer kan draaien.
1: Ja, daar word je vrolijk van.
0: Je bent zo 10 kilometer verder, hè, met dit nummer.
1: Ja. En dan moet je niet het nummer van Queens of the Stone Age erachteraan draaien, want dan moet je helemaal je gaspedaal in de gaten houden. Ja. Geweldig nummer. First It Giveth.

0: Maar hij is afgelopen.
1: Dat was hem, inderdaad.
0: Ja, ik ga nu wat gas terugnemen. Okay. Naar Queens of the Stone Age. De koninginnen van het stenen tijdperk. Ja, als je het Nederlands vertaalt, klinkt dat ineens heel anders.
1: Jawel, zeker.
0: Ik heb nooit gedacht dat die koninginnen zo zouden klinken... al in het stenen tijdperk, eerlijk gezegd. Ik weet niet hoe wel, maar zo niet.
1: Nee.
0: Ja, gaan we terug naar Dylan T. Clark, mijn favoriete autoradiomuziek. En dit nummer heet With Care From Someone... Maar ik ken het vooral als... Now we can see what a future will bring.

0: Dilton Clark. And now you can see what a future will bring. Nee, het heet eigenlijk anders, maar dat ben ik weer vergeten.
1: Okay. Maar mooi nummer. Ik vind vooral de banjo ook heel mooi. En vroeger dacht ik altijd bij de banjo aan de Beverly Hillbillies. Maar inmiddels heb ik zoveel bands gehoord die de banjo zo mooi gebruiken. Ik vind het een fantastisch instrument geworden.
0: Dat is Duck Dillard, hè?
1: Ja, mooi.
0: Die had al 6 albums gemaakt met banjo-muziek. Mm-hmm. Toen zei Gene Clark, ex-Bird, wij moeten samenwerken. Dan ontstaat er iets wat nog niet eerder bestond. En dat heet ook wel de Electric Country Music geworden.
1: Ja, mooi. Mooi. Prachtig. Nou, een band die ook heel veel met banjo doet. 16 Horsepower. En hier heb ik ook een nummertje van bij ons. Want ook dat hoort wel in de radio klanken. Het nummer heet Black Soul Choir.

0: Ja, dat was David Eugene Edwards in de band 16 Horsepower. Een maand geleden staat ze trouwens op in Paradiso. Het schijnt ongelooflijk goed te zijn geweest. Daar had je bij moeten zijn. Ik heb ze een tijd geleden in Paradiso gezien. Ik was zwaar onder de indruk van deze band. Wat een goede band.
1: Ik hoor dat altijd van vrienden. En ik heb er niks van in huis.
0: Maar... Ja, ga doen, want het is ook Woven Hand of zijn soloplaten zijn allemaal mooi.
1: Mooi. Ik draai deze uitzendingen regelmatig van de serie Car Classics. Vandaar ook onze ondertitel. En er waren dus twee bands die toegelaten zijn door deze Amerikaanse samensteller uit Nederland. Redel of uiteraard. Maar ja, die konden we niet vinden. En de andere band zou je niet geloven, hè? Jij weet het inmiddels.
0: Je hebt het net verklapt, maar ik had het nooit.
1: Focus.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Nou, dat is er wel eentje om mee uit te gaan. En het heet Sylvia, een instrumental. En volgende week karren we gewoon weer verder.
0: Leuk.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan het weer nog. In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden een graadje warmer. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

Dit is 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karel en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan nog even het weer. Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na minuut stilte spraken onder andere burgemeester